Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de zingende altsax, een aflevering over Hank Crawford. We beginnen met 4, 5, 6.

Dat was Hank Crawford met 456 van het album More Soul, uitgegeven op Atlantic in 1961. Prominent aanwezig op 456 is baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper. Hank Crawford was een populaire artiest in het grensgebied van jazz en rhythm and blues. Hij is geboren als Benny Crawford in 1934 in Memphis, Tennessee. Hij verkreeg in zijn tienerjaren de bijnaam Hank, afgeleid van de local hero saxofonist Hank O'Day. Crawford speelde altsaxofoon, baritonsaxofoon en piano. Begin jaren 50 was Crawford onder andere te horen op opnames van B.B. King. Crawford trok de aandacht van Ray Charles, die hem meteen inhuurde. Crawford zou bij Charles blijven van 1958 tot 1963 als saxofonist en muzikaal leider. En in die rol had hij een groot aandeel in het succes van Ray Charles en diens baanbrekende gospelgetinte soul. Crawford werkte mee aan klassiekers als What I'd Say en het live album Ray Charles at Newport. Na More Soul zouden nog 10 albums volgen op het Atlantic label, ongetwijfeld het hoogtepunt van Crawfords loopbaan. Het merendeel ervan kwam tot stand met de band van zijn werkgever Ray Charles. Die band bestond in die periode onder andere uit de trompetisten Philip Gilbo en John Hunt, tenorsaxofonist David Fathead Newman, baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper, gitarist Sonny Forrest, bassist Edgar Willis en drummers Milt Turner en Bruno Carr. Op het eerder genoemde Newport Festival in 1958 maakte de band met haar Down Home Swing enorme indruk. We gaan verder met Crawford's versie van Dead Deer, de compositie van Bobby Timmons. Het staat ook op het album More Soul. Daarna Sweet Eyes van het album Ray Charles Presents David Fathead Newman van David Fathead Newman uit 1958. U hoort hier Ray Charles op piano en Hank Crawford op baritonsaxofoon. Vervolgens Playmates en What a Difference a Day Makes van het album The Soul Clinic uit 1961. In laatstgenoemde ballad, een lied bekend in de versie van Dinah Washington, is een hoofdrol weggelegd voor trompetist Philip Gilbo. Ten slotte Sherry en Don't Cry Baby van het album From the Heart uit 1962. Met Sherry scoorde Crawford hoog in de hitlijst. In de ballad Don't Cry Baby staat de hoogstpersoonlijke zingende stijl van Crawford centraal.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed. Lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

0: U luistert naar de Concertzender. Dit is het programma over soul jazz, groove en grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm on my way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm on my way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm on my way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm on my way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat magazine. Volgens Nat was de gospel en blues invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band.

0: Sweet Emma.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in a Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op scholen en universiteiten. Hij was bevriend met de priester en activist Jesse Jackson. Cannibal trad af en toe op bij bijeenkomsten van de Operation Breadbasket, de sociaal-economische tak van de Southern Christian Leadership Conference. Tot zijn plotseling brede dood was Martin Luther King voorzitter van die organisatie. Jesse Jackson was leider van Operation Breadbasket, dat zich inzette voor gelijke beloningen en werkomstandigheden voor de zwarte burger. Op 17 en 18 oktober 1969 trad het Cannibal Adderley Quintet op tijdens de bijeenkomst van Operation Breadbasket. Dat gebeurde in een kerk van de South Side van Chicago. Het bijzonder geïnspireerde, van blues doordrenkte jazz-funk optreden is vastgelegd op de LP Country Preacher, Live at Operation Breadbasket. Eerst hoort u Walk Tall van Joe Zawinul met een pittige introductie van Jesse Jackson. Daarna Country Preacher, Zawinul's ode aan Jesse Jackson. Zawinul maakte op gevatte wijze gebruik van technieken uit de zwarte muziek. De dynamiek van zacht, hard, spanning, ontlading komt overeen met de wisselwerking tussen priester en congregatie. Tijdens een workshop werd Zawinul eens gevraagd of een blanke muzikant wel zwarte muziek kon spelen. Hij antwoordde droogjes: "Are you kidding me?" Vervolgens Hammond van Nat Adderley. Het ritme van Hammond was geïnspireerd door een buurvrouw van de Adderleys in Florida. Zij neuriede mee op haar veranda met het krakende geluid van haar schommelstoel. En tenslotte, Oh Babe van Nat and Cannibal Adderley. Dit is een blues inclusief vuigezang van Nat Adderley. Het quintet bestond in die periode naast Cannibal en Nat Adderley uit Joe Zawinul en drummer Roy McCurdy, maar ook uit bassist Walter Booker. En dat was de vervanger van Victor Gaskin.
2: We're getting ready to have a live session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking, that when you have real change, and everybody's name began to change, the teacher began to teach a new lesson, the preacher began to preach a new sermon, and the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. So we say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball and the quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto, a lot of funny stuff going down, but you got to walk tall, walk tall, walk tall.

representative.

hoorde het Cannonball Adderley Quintet met Walk Tall, Country Preacher en Humming en Oh Babe. We sluiten deze uitzending af met Snaking the Grass. Begin jaren 70 bewoog Cannonball zich in de richting van fusion. In 1973 maakte die een meer conventionele jazz-funk plaat Inside Straight. Van dat album hoort u hier Snaking the Grass, geschreven door pianist-organist Hal Galper. Joe Zawinul was inmiddels lid van het succesvolle fusion-collectief Weather Report.

0: Dat was het Cannibal Alley Quintet met Snaking the Grass. U heeft geluisterd naar de laatste aflevering van The Soul van Cannibal Alley, een tweedelige serie over het Cannibal Alley Quintet. Dit was het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linde.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, maar dit keer ook wereldmuziek en zelfs tegen het klassiek aan. Kortom, Jazz Not Jazz. Wieboud Burkens is mijn naam en Ruben van Roon is mijn tafel hier. En we hebben vandaag en ook volgende week een speciaal thema voor deze twee uitzendingen. Namelijk de grootmeester Egberto Gismonti, de multi-instrumentalist en componist. De Braziliaan die enorm repertoire van prachtige muziek heeft gemaakt. Het zou te veel zijn om aan alle platen en al zijn muziek aandacht te kunnen geven. Dus wij hebben in twee uur een selectie gemaakt waarbij eigenlijk onze smaak het meest leidende was in de keuze. We hoorden net een prachtig nummer van een cd van Egberto Gismonti Group. Infancia heette cd en het stuk wat je heette Avallo de Paggio. Ruben, jij hebt ook een enorme selectie uit je privécollectie, had je al, van Gismonti. Hoe heb jij hem leren kennen? Want het is toch een aparte componist en instrumentalist die niet iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Maar dat komt natuurlijk voor je liefde voor de Braziliaanse muziek. Het is een Braziliaan. En er zijn een aantal Braziliaanse grootheden. En dit is er één van.
0: Ja, hij is toch wel een eigenheimer. En misschien omdat hij heel erg heeft gemingeld met de klassieke muziekstijl.
1: Ja, het is denk ik wel de meest veelzijdige van al deze grootheden.
0: En misschien met Ermeto Pascual samen. Ook zo'n
1: eigen... Nou, ik bedoel, deze meneer Gismonti, die speelt zowel echt fantastisch vleugel, piano, als gitaar. En dat is voor weinigen weggelegd, want het is meestal of piano of gitaar. Dat is de eeuwige strijd. Maar deze kan het echt allebei geniaal. En, en daarbij is hij componist. En hij schrijft voor klassieke scores. Hij schrijft filmscores. Dus ik denk, het is voor mij is het nog wel iets. Hermeto Pascual is ook geniaal. Maar dit is echt zo breed, ken ik eigenlijk geen één muzikant.
0: Ja, het is waanzinnig. Voordat we heel lang over hem gaan praten, gaan we vooral veel luisteren. Toen wij deze twee uur gingen samenstellen, toen gingen we elkaars lijstje een beetje vergelijken. En toen kwam er globaal uit dat jij eigenlijk uit zijn eerste periode wat meer muziek hebt gekozen. En ik uit zijn tweede periode, wat natuurlijk heel goed aansluit. We gaan het niet chronologisch draaien, maar we gaan een mix draaien. Maar jij wilde wel openen met een track van zijn eerste cd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant, want die is heel moeilijk te vinden. Dus daar heb ik heel lang naar gezocht. Hij heet ook gewoon Egberto Gismonti, naar zichzelf. Hij was hier 27 jaar en wat ik hier leuk aan vind is dat het nog eigenlijk heel traditioneel Braziliaans is. Echt een beetje in het verlengde van Jobim nog. En gewoon samba's, bossa's en die melodische, melancholische Braziliaanse muziek vind je hier heel erg in terug.
0: En hij zingt zo.
1: En hij zingt, in die beginperiode zingt hij heel veel zelf. En hij heeft onwijs een mooie stem ook, vind ik. Ik zou graag, het zijn vrij korte liedjes, songs die erop staan. Dus ik zou graag drie daarvan willen draaien. De eerste is Prum Samba. De tweede is Lirica Dos, denk ik dat dat is in het Braziliaans. En Dia.

0: Ja, Egberto Gismonti van de gelijknamige album Egberto Gismonti. Zijn allereerste album. Hij was 27 jaar. Hij komt uit 1969. En in 1970 is hij nog een keer gereissued bij een wat groter label.
1: Prachtig. Het is interessant omdat hij inderdaad die eerste periode zingt hij alles nog in de bossa-stijl. Gaat hij zelfs singeltjes uitbrengen en misschien wel hopen op een soort van carrière als popster. Maar daar komt toch wel op een gegeven moment een flikse draai in. Op het moment dat hij de Braziliaanse zang eigenlijk loslaat en weer instrumentaal gaat spelen. Begin jaren 70 is dat al. Maar in 1976, als ik het goed zeg, tekent hij een deal bij ECM. En dan begint eigenlijk een hele vruchtbare periode waarin hij 19 cd's uitbrengt. Deels onder een eigen label wat weer onder ECM valt, maar het meeste onder ECM zelf. Een van die cd's die hij uitbrengt is in Duitsland opgenomen. En dat is de cd Magico. En dat doet hij samen met Charlie Hayden en Jan Garbrick. En daar spelen ze het stuk Magico. MUZIEK

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John. En Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz was gitarist. Hij was Swartz, gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 56. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Dills. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Deuce. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circustent op de voorkant. Dit komt uit 1979. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist, pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.

0: Van het album Solo was dit de track.
1: Salvador.
0: Salvador. We gaan door met de volgende track uit een plaat die weer uit zijn beginoeuvre komt. Uit 1972 heeft hij de plaat uitgebracht Agua e Vinho. En daar heeft hij wederom het stuk Prum Samba opgenomen. Wat ik ook al in de vorige uitzending liet horen van zijn eerste plaat. Hij heeft trouwens vaak zijn composities op meerdere albums opgenomen. Dus is van één compositie zijn er wel een stuk of 4, 5 uitvoeringen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die deal met ECM in Europa. Dat hij daar weer met andere mensen weer dezelfde stukken ging uitvoeren. Dus Prum Samba wordt nu gezongen alleen door hem. En later komt de band erbij op een hele melancholische manier. En daarna gaan we door naar het stuk Tango.

0: Ja, dit was van het album Agua e Vinho, Prum Samba en Tango. Nou, Braziliaanse kan ik het niet uitspreken.
1: Nou, nog een Braziliaanse culturele uitingsvorm is maracatu. Dat is ook een titel die vaker in verschillende versies voorkomt van Egberto Gismonti. Het is leuk om twee verschillende versies te gaan draaien om te kijken hoe hij die variaties oplost. Eén, waar we mee beginnen, is maracatu van het album Works, ICM 1984. Maracatu is een soort dans en een soort ritueel dat eigenlijk uit de Afrikaanse slavernij komt. En tot op de dag van vandaag nog wordt gedanst en muziek vooral ook wordt gespeeld in Brazilië. Na de maracatu van Works uit 84 draaien we een kortere versie. Die heet Maracatu Sapo Queimada e Grillo. Van het album uit 1978, No Capiera.

hoorde Lou Donaldson met Here It Is en Cool Blues. Een jaar later, in 1963, heeft Donaldson alweer een ander groepje met de uitzondering van Grant Green. Er bestaat verder uit trompetist Tommy Turrentine, organist Big John Patton en drummer Ben Dixon. Het album Natural Soul bestaat uit smeuïge grooves en vamps en verkocht uitstekend. Hier Funky Mama, geschreven door Big John Patton. En dan tenslotte Caracas van de plaat Good Gracious uit 1963. Hier wederom Grant Green, Big John Patton en Ben Dixon.

0: Dat was Lou Donaldson in Funky Mama en Caracas. Dit was bij de concertzender deel 1 van The Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Dit programma over soul jazz, groove en grease werd samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz op de Concertzender. Het is alweer aflevering nummer 58. We gaan deze maand heel veel akoestische muziek draaien. We hebben zelfs een album van de maand uitgekozen. De openingstrack die we draaiden was een track van Tord Gustafsson. Dat is een Noorse pianist die net op ICM een nieuw album heeft uitgebracht. Het album heet The Well en de track heette Prelude. Ik vertelde al veel akoestische muziek. CD van de maand, Wieboud, die weet daar veel meer over.
1: CD van de maand, dat is eigenlijk voor ons een legitieme reden om van één CD wat meer stukken te draaien. En dat doen wij omdat Martin Fonse, componist, arrangeur en pianist, een prachtige CD heeft gemaakt. Het project heet Testimony en hij heeft een project opgenomen en voert die ook live uit met Erik Vloeimans en het Matangi Quartet. We gaan een aantal stukken draaien. En voordat ik het hele verhaal van dit project wil uitleggen, is het misschien leuk om eerst de twee stukken van de CD te draaien. Dat zijn achter elkaar in Paradisum-overturen en Solo Vibrante.

voor de twee openingstracks van de nieuwe CD van Martin Fonse. Ik liet speciaal het laatste stuk ook horen, Solo Vibrante, omdat daar een nieuw instrument op te horen is. Althans, nieuw was die voor mij. De Vibrandonion. Martin omschrijft het zelf als een melancholische barokversie van een melodica. En klankmatig een beetje te vergelijken met een bandoneon. Een melodica is zo'n mini pianootje die je in je hand speelt en waarbij je de toonvorming opwekt door op een rietje te blazen. We gaan verder met meer tracks draaien van dit bijzondere project, Testimonia. Het is een suite eigenlijk die opgebouwd uit twee delen. De eerste deel dat heet Interiori en dat is meer een wat hij noemt een introspectief stuk. En het tweede stuk is een prachtig stuk en dat heet Exteriori en dat is een loflied op de expressie. We gaan daarvan draaien Never Before in Paradisum, Intermezzo, Paraiso en Flock de Nue.

0: Lou Donaldson met Hipty Hop, The Spacewalk, The Thing, Herman's Mambo en Greasy Papa. U luisterde naar het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door Fran.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Dit was GSBL, een heel bijzonder bandje uit Oostenrijk. Het is namelijk het bandje van de producers die wij heel veel draaien in Jazz Not Jazz Radio. Dorian Concept, The Clonius, Sid Rim. Die dachten van, nou laten we ook gewoon een akoestisch bandje beginnen. Een soort hedendaagse fusion muziek. Maar wel toch helemaal te gek. Sid Rim, die drumt dan. Ik wist helemaal niet dat dat een drummer was. Maar ik vond dat van die drie ook eigenlijk de meest originele. En dan merk je toch dat dat toch weer de drummer was. Dus, en hij drumt dit ook zeer verdienstelijk. Dus ze hebben niet alleen een eigen label. Ze maken niet te gekke producers tracks, maar ze hebben ook nog een eigen bandje.
1: Een geluidband, helemaal te gek. Jazz Not Jazz Radio, vandaag weer een uur met muziek. Meer beat georiënteerd. Vorige week deden we dat meer op de akoestische tour. En vandaag hebben we weer wat nieuwe platen van jazz op de grens. Met hip-hop, soul, funk, singer, songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Vandaag de 59e aflevering. En we hebben de nieuwe Kiteman Orchestra uiteraard binnen. En die gaan we ook draaien. Het is een plaat die bij ons op de redactie wat controversiële meningen gaat oproepen. En misschien moeten we eerst even een track draaien, alvorens jij daar zelf ook een oordeel kan over vormen. Het is het tweede album van Kiteman uit zijn studio en het heet While I Was Away.

0: je hoorde Kiteman Orchestra, zijn nieuwe cd. En dat heet While I Was Away. Ruben, wat vind je ervan?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik er wel stil van word. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat ik ooit met hem heb samengewerkt voordat hij überhaupt, vlak voordat hij zeg maar zijn eerste plaat maakte.
0: En hem is Colin Benders.
1: Colin Benders. We werden aan elkaar gekoppeld omdat we allebei op de AVO van het Koninklijk Conservatorium gezeten hebben in Den Haag.
0: Kijk.
1: En dat bestond 50 jaar en er moest een cd gemaakt worden van de oude generatie die dan samenwerkte met de jonge generatie. En toen werd ik aan Colin Benders gekoppeld, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan en toen kwam ik in een of ander flatgebouw 10 hoog in een gigantische puinhoop. Raakte ik in contact met hem daar. En het was een hele leuke samenwerking. En in elke kamer op dat appartement lag ook een rapper te slapen. Die woonde daar. Hij had een huis vol met rappers en muzikanten. En die begonnen allemaal spontaan op die track mee te doen.
0: Oh ja.
1: En toen opeens werd dus Kiteman, toen zag ik opeens dat hij Kiteman was. En hij had onwijs keken verhalen toen al van ik wil dit en ik wil dat en ik wil. En als ik dan dit hoor, dan krijg ik wel een soort van kippenvel dat hij toch allemaal, wat hij toen allemaal zei, dat allemaal uit is gekomen.
0: Is. Ja, dat is ongelooflijk. Hij heeft de eerste CD gemaakt, de Hermit Session. Nou ja, als je een beetje opgelet hebt, dan weet je natuurlijk hoe groot dat is geworden. Ook in het buitenland hebben ze veel getoerd. En dit is een nieuw project. Hij staat met 18 man orkest, opera, zangers en koor op het podium staan. Geloof ik met 60 man. Het ziet er gigantisch imposant uit. En het klinkt ook zo. Hij zei van zichzelf dat hij een beetje een megalomaan was. En zo klinkt het ook wel een beetje. Het is wel heel erg groots en in mijn oren toch een tikje pretentieus.
1: Ja, maar het is ook wel iets wat ik al jaren in mijn hoofd heb zitten, maar
0: dat komt er nu uit. Ja, wat heel stoer is, vind ik, van hem, is dat hij dus tegen alle regels van de popwetten in zijn eigen muziek maakt en gewoon doet wat hij wil doen, wat hij in zijn hoofd heeft.
1: Ja, en heel eerlijk is.
0: En ja, en daarin toch ook wel een soort van vernieuwend is. Ik ben heel benieuwd hoe dit opgepikt wordt, zeg maar, door het publiek, wat maar zijn publiek was van de Hermit
1: Sessions. Ik denk als je dit op Lowlands hoort, met dit, als die met dit
0: met 60 man op het podium.
1: Ja, dat je wel
0: denk dat het
1: een
0: kick
1: krijgt.
0: Ja, ik denk dat het wel.
1: Ik wil in ieder geval naartoe.
0: Ja.
1: Wat ook heel bijzonder is deze heren die zijn op het moment dat deze radio-uitzending uitgezonden worden gewoon in Nederland aan het optreden. We hebben het over Medeski, Martin en Wood.
0: Ja, en ik ga erheen, hè?
1: Ja, wij zijn er nu. En ze spelen 1 mei in de Lantaarn in Rotterdam. En 2 mei op woensdag in Amsterdam in het Muziekgebouw.
0: Ik dacht in het Bimhuis.
1: Volgens mij is het naar het Muziekgebouw geplaatst.
0: Okay.
1: Maar dat weet ik niet zeker, als jij dat zegt.
0: Ja, nee, ik weet het ook niet zeker.
1: Ze hebben een nieuw album uit. Vers van de pers. Het album heet 20. Ik wil daar een track van draaien, die heet Synesthesia.

0: Ja, u luisterde naar Synthesia van Medeski, Martin en Wood. Oftewel Chris Wood op de bass, John Medeski keyboards en Billy Martin op de drums. Dit is natuurlijk bekend geworden, hun samenwerking met Scofield. Maar ze deden al, voordat ze met Scofield speelden, hadden ze al heel wat eigen albums uitgebracht. Dus ik ben benieuwd naar de optredens.
1: Heel erg. We gaan het in ieder geval horen. Wij zijn erbij. Wat ik onlangs ook heb gehoord, en dat komt eigenlijk ook omdat ik stiekem toch wel een beetje trots ben op een Nederlandse band die ik heb mogen produceren. Dat heet namelijk Jungle by Night. Dat is een hit geweest vorig jaar op het, in het festivalseizoen. Die hebben enorm veel gespeeld van Lowlands tot North Sea Jazz. En ik denk dat ze het komende jaar nog veel meer gaan doen. Omdat ze een prachtig album hebben opgenomen met Afrojazz. Maar niet alleen Afrojazz, ze hebben dat ook vermengd met andere funkstijlen, Ethiopische invloeden zijn eruit gehoord, maar ook zelfs Indonesische, Oosterse klanken komen erop. Ik wilde graag één track draaien die zij hebben geponeerd als hun single. En die heet Ethiopina van hun album Hidden Is Dit Jungle By Night.

Smart, het nieuwe album van Esperanza Spalding. Die had natuurlijk vorig jaar een topjaar, want die won opeens uit het niets een Grammy. Maar niet de Grammy voor de jazzmuziek, maar gewoon de overall Grammy voor alle muziek, zeg maar. En daar versloeg ze Justin Bieber. Er was ook op internet een enorme hype over. Maar goed, toen moest er een nieuw album komen en dat heeft natuurlijk nog een tijdje geduurd. En dit is ook weer op de redactie misschien een goede discussie. Want het album moest natuurlijk toch lichtelijk commercieel draaibaar worden. En dat hebben ze ook gedaan. Het is een soort popplaat geworden. R&B, pop. Wel goed geproduceerd. Ik wil daar een stuk van draaien. Dat heet Cinnamon Tree.

0: Ja, dit was het nieuwe album van Jungle By Night. De jonge Nederlandse Afro Department. Het album heet Hidden en is geproduceerd door Wieboud Burkens.
1: Ja.
0: We gaan door met de lang verwachte plaat waar iedereen op zat te wachten met

0: Ja, dit was Cinnamon Tree van het nieuwe album van Esperanza Spalding. Het album heet Radio Music Society.
1: Ik vind het wel te gek, hoor.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook niet heel erg pop-pop.
0: Nou, ik moet je zeggen dat de keuze van deze track lag wel wat meer in deze radio-uitzending. Wat wij willen horen, zeg maar. Er staan ook echt wat pop-pop-liedjes op. Misschien kan ik daar ook een goed voorbeeld van laten horen. Dit is haar single en die heet The Radio Song.

0: De nieuwe Esperanza Spalling. Ik vind het een geweldige plaat. Het is misschien niet zo poppy als je denkt aan poppy, maar ze zingt natuurlijk alles. En het is toch ook wel een hele originele manier jazz.
1: Ja, zeker, zeker. Misschien had ik me iets in vergist. Het was ook het eerste indruk die je natuurlijk van zo'n plaat hebt. En je had er misschien iets anders van verwacht. Maar het is zeer goed geproduceerd. Er zijn ook trade tracks geproduceerd door Q-Tip. Die kennen we allemaal van de Tribe Called Quest en van zijn eigen projecten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze dit festivalseizoen ook zeker acte de présence gaat geven op het Noordzee en op wat andere festivals. Dus ik ben benieuwd hoe dit live gaat klinken ook.
0: Een brug slaande naar een andere zangeres die helemaal hot is en ook een beetje uit de hiphop komt. Want Esperanza komt van oorsprong eigenlijk uit de hiphop. Zat in 2002 een hiphopgroep, die heette Black Sign Stripe, voordat ze eigenlijk zich toelicht op de jazz. Is de nieuwe Betty Wright. Zij is een co-op aangegaan van met The Roots, met de bekende producer en drummer Amir Thompson, Questlove geheten. En als je denkt ook weer van wie was dat ook alweer, Betty Wright. Zij had haar eerste plaat uit toen ze al 14 was, My First Time Around heette dat, maar eigenlijk haar grote hit was in 1971. Clean Up Woman, en toen was ze slechts 17. Daarna heeft ze heel veel platen gemaakt waarvan niet alles altijd even goed. Maar zij heeft een nieuwe plaat gemaakt, dus met The Roots. Met allemaal stoere co-ops. Onder andere met Joss Stone, Snoop Dogg, Lil Wayne en Lenny Williams. De nieuwe album die zij heeft geproduceerd en gemaakt heeft, die heet The Movie. En we gaan een track draaien. Twee tracks eigenlijk. Ik zou graag willen dat Ruben ook zijn favoriete track kiest van het album. De mijne was in ieder geval Look Around, Be a Man.

Ja, dit was Betty Wright van het album The Movies. Met The Roots, de samenwerking. We gaan nog één track hiervan draaien. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik melden dat dit alweer het einde is van deze Jazz Not Jazz aflevering. Die gemaakt wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Voor alle info en uitzendingen die nog een keer beluisterd willen worden, kunnen jullie naar www.jazznotjazzradio.nl. Je kan daar ook vragen stellen op het e-mailnummer jazznotjazz@concertzender.nl. Dat is de site van Concertzender. Kan je ook nog allemaal info vinden. Volgende week zijn we er weer op dinsdag van 11 tot 12. Ik wil graag afsluiten deze aflevering met Hollywood van hetzelfde album. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grace, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de Boogaloo van Lou, de derde aflevering in een vierdelige serie over alt-saxofonist Lou Donaldson. Vandaag nemen we u mee naar de succesvolle Boogaloo en funk jazzjaren van Donaldson op Blue Note. We beginnen met Alligator Boogaloo.

We hoorden Lou Donaldson met Alligator Boogaloo op cornet, Melvin Lasty, gitaar, George Benson, Hammond orgel, Lonnie Smith, drums, Idris Muhammad. Donaldson bedacht veel van zijn groove tunes tijdens zijn clubtoertjes. Alligator Boogaloo is Donaldson's grootste hit. Gek genoeg kwam het nummer toevallig tot stand. Er waren nog enkele minuten studiotijd over en Donaldson kwam met deze lick op de proppen. Donaldson vertelde in zijn interview met journalist Mark Jazzworks Myers hoe hij aan de titel kwam. Hij hield van een potje golf. Toen hij de bal een keer in de berm sloeg in Florida, hield de caddyhammer van de bal te halen. Er zat er namelijk een alligator verscholen. Donaldson vond alligator wel lekker bekken, vandaar Alligator Boogaloo. In 1967 was Donaldson teruggekeerd op het oude nest, namelijk Blue Note. Donaldson stond van 1952 tot 1963 onder contract bij Blue Note. Daarna nam hij platen op voor Argo, het dochterlabel van Chess Records in Chicago. Blue Note ging verder onder de paraplu van major label Liberty. Maar Donaldson, die altijd feitelijk ook een R&R-man was geweest, kreeg carte blanche. In het volgende blok eerst One Cylinder, ook van de plaat Alligator Boogaloo. Daarna Sweet Slumber, de comeback van Donaldson op Blue Note was, voor de duidelijkheid, niet met funky jazz, maar met Lush Live, een album met ballads. Een prima plaat waarop de typerende fluwele alt van de Donaldson centraal staat. Op Sweet Slumbers hoort u onder andere wereldtoppers als Freddie Hubbard op trompet, Wayne Shorter, tenor sax en McCoy Tyner, piano. Vervolgens Ode to Billy Joe, Donaldson's versie van Bobby Gentry's megahit uit 1967. Het staat op de plaat Mr. Shingeling uit 1968. Op gitaar Jimmy Ponder, Hammond orgel, Lonnie Smith en drums Idris Muhammad. Daarna twee tunes van Midnight Creeper uit 1968. De titelsong Midnight Creeper, geschreven door Donaldson, en Bag of Jewels, geschreven door Lonnie Smith. Midnight Creeper is een hoogtepunt uit het jazz-funk-oeuvre van Donaldson. De sessie heeft vaart, sterke composities en pittige solo's. De band bestaat uit Blue Mitchell op cornet, George Benson, gitaar, Lonnie Smith, Hammond orgel, Idris Muhammad, drums.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self, say it loud.

0: Je hoorde Lou Donaldson, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Dit was deel 3 van de Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Een programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender, die je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met de nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Toki Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shigeto Limi. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie en The Scorpion. In het laatste blok Sassy Sound Strut van het gelijknamige album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenor sax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas, diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jix Chase, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat de Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met De Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultsprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC. En je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock. Maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt. En dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen. Anno nu. Die hebben een ritmesectie. En dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer. Die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit datzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Maar er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan. Waar onder andere ook de jazzagenda staat. Of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linde. Vanavond een Killer B3 special, een aflevering over een baanbrekende orgeljazzplaat. We trappen af met Jimmy Smith en A New Sound, A New Star, Volume 1. Hoe je het ook went of keert, organist Jimmy Smith is the boss. Natuurlijk over smaak valt te twisten, maar menigeen heeft ongetwijfeld een zwak voor een van de andere legendarische organisten uit de jaren 50 en 60. Dat is logisch, want de gouden eeuw van de orgeljazz is een speeltuin voor liefhebbers van het genre. Niettemin, niemand is zo populair als Jimmy Smith. En dat heeft een reden. Smith is de pionier van de moderne orgeljazz. Zijn werk het summum van de kunst van het Hammondspel. Ineens was hij er in 1955. Als een meteoriet die insloeg in de studio van de beroemde opnametechnicus Rudy van Gelder. En die stond in Hackensack, New Jersey. Bij Van Gelder nam Smith in 1956 zijn eerste plaat op, A New Sound, A New Star, Volume 1. Er zouden nog vele succesvolle platen volgen op Blue Note. Smith was inderdaad meteen een soul jazz star in de zwarte gemeenschap. Het werkelijk sterrendom begon echter toen Smith in 1963 bij Verve tekende. Met deze crossover naar de blanke markt liep zijn platenverkoop soms in de miljoenen. Op A New Sound, A New Star, Volume 1 zijn alle vooruitstrevende facetten aanwezig die Smith het voorbijgaande jaar al live had gedemonstreerd. Het revolutionaire van hem, van Smith, zat hem in diens virtuose mengeling van bebop en blues. De vrij onbekende organist Les Strand was hierbij een inspiratie voor Smith geweest. De lijnen die Smith speelde deden verder aan Bud Powell en Thelonious Monk denken. Smith veranderde het tot dan toe wat orkestrale geluid van het orgel in een percussief, plakkerig geluid waarbij elke noot goed hoorbaar was. Dit was een subtiel samenspel van het B3-model en de Leslie Speaker. Voorts tilde Smith het basspel naar een hoger plan door de baspedalen als ondersteuning te gebruiken voor de walking bass van de linkerhand. Ballads speelde die soms slechts met zijn voeten. Bij uptempo nummers hield Smith met zijn linkerhand heel lang één akkoord aan als oppepper voor de rappe rechterhand, de zogenaamde drone. Het een en ander resulteerde in een zeer opwindend schouw- en hoorspel. Smith was waarlijk een Hammond beest. Hij beïnvloedde iedereen die in zijn kielzog het orgel bespeelde. In het eerste blokje muziek draaien we A New Sound, A New Star, Volume 1. Dat album bestaat uit The Way You Look Tonight, de Smith-compositie You Getcha, Midnight Sun, Gershwin's Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, Gershwin's But Not For Me, Horace Silver's The Preacher, Tenderly en van Johann Sebastian Bach, Joy. Op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

0: U hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liana Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet. Want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.